Altzoko haundiaz Koldo Izagirreken. Koldo Izagirrekin Joseba Tapiak plazaratu diska Mister Eleizegi, Eleizegi bak.